0: Nieuwsupdate. 3 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. Israël zegt een aanval te hebben uitgevoerd op een belangrijk Hamas-kopstuk in Gaza-stad. Het zou gaan om een leider van een gewapende tak van Hamas die mogelijk betrokken zou zijn bij de aanslagen van 7 oktober. Volgens Palestijnse autoriteiten werd er bij een woongebouw geraakt waarbij doden en gewonden vielen. Het is nog onduidelijk of het Hamas-kopstuk de aanval heeft overleefd. Na de rellen rond de asielopvang in Loosdrecht laten steeds meer bewoners en hulporganisaties zich horen tegen het geweld. Inwoners sturen kaartjes, bloemen en steunbetuigingen naar asielzoekers en COA-medewerkers. Volgens Vluchtelingenwerk groeit de behoefte aan een tegengeluid tegen de felle anti-AZC-protesten. Eerder sprak premier Jette al met hulpverleners en vrijwilligers over de onrust rond de opvanglocaties. Mexico raakt steeds verder in het nauw door de geheime Amerikaanse operaties tegen drugskartels. Volgens CNN zou de CIA in Mexico betrokken zijn bij gerichte acties tegen kartelleiders. Soms zonder dat de Mexicaanse regering daarvan wist. President Sheinbaum probeert ondertussen de relatie met president Trump goed te houden. En de Nederlandse overheid trekt 13,5 miljoen euro uit om vissers te compenseren voor de hoge brandstofprijzen door de oorlog in Iran. Het geld komt uit een Europees fonds dat eigenlijk bedoeld is voor de verduurzaming van de visserij. De overheid overlegt nu met de sector hoe de regeling precies moet worden uitgevoerd. Tot slot nog het weer. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, al is er in het noorden van het land nog wel kans op een enkele bui. Landinwaarts koelt het af naar zo'n 3 graden, met kans op plaatselijk vorst aan de grond. Morgenochtend begint het op de meeste plaatsen droog. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: nieuwsupdate. 4 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Norbert Terlouw.
2: Israël zegt een aanval te hebben uitgevoerd op een belangrijk Hamas-kopstuk in Gaza-stad. Het zou gaan om een leider van een gewapende tak van Hamas die mogelijk betrokken zou zijn bij de aanslagen van 7 oktober. Volgens Palestijnse autoriteiten werd er bij een woongebouw geraakt waarbij doden en gewonden vielen. Het is nog onduidelijk of het Hamas-kopstuk de aanval heeft overleefd. Na de rellen rond de asielopvang in Loosdrecht laten steeds meer bewoners en hulporganisaties zich horen tegen het geweld. Inwoners sturen kaartjes, bloemen en steunbetuigingen naar asielzoekers en COA-medewerkers. Volgens Vluchtelingenwerk groeit de behoefte aan een tegengeluid tegen de felle anti-AZC-protesten. Eerder sprak premier Jette al met hulpverleners en vrijwilligers over de onrust rond de opvanglocaties. Mexico raakt steeds verder in het nauw door de geheime Amerikaanse operaties tegen drugskartels. Volgens CNN zou de CIA in Mexico betrokken zijn bij gerichte acties tegen kartelleiders. Soms zonder dat de Mexicaanse regering daarvan wist. President Sheinbaum probeert ondertussen de relatie met president Trump goed te houden. En de Nederlandse overheid trekt 13,5 miljoen euro uit om vissers te compenseren voor de hoge brandstofprijzen door de oorlog in Iran. Het geld komt uit een Europees fonds dat eigenlijk bedoeld is voor de verduurzaming van de visserij. De overheid overlegt nu met de sector hoe de regeling precies moet worden uitgevoerd. Tot slot nog het weer. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, al is er in het noorden van het land nog wel kans op een enkele bui. Landinwaarts koelt het af naar zo'n 3 graden, met kans op plaatselijk vorst aan de grond. Morgenochtend begint het op de meeste plaatsen droog. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: nieuwsupdate. 5 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Asielminister Bart van den Brink noemt het onbegrijpelijk dat Kamerlid Gidis Markussauer opriep tot geweld tegen Palestijnse vluchtelingen. De uitspraken veroorzaakten brede politieke kritiek. Pro wil een debat in de Tweede Kamer, terwijl mensenrechtenorganisatie The Rights Forum aangifte tegen Markussauer voorbereidt. De gestolen schedel van de Tsjechische heilige Svetislava van Lemberg is teruggevonden nadat een 35-jarige verdachte bekende het reliquie in beton te hebben gegoten. De schedel werd gestolen uit een basiliek in Noord-Tsjechië. Experts proberen het eeuwenoude reliquie te redden. De verdachte vond dat de schedel niet in een kerk thuis hoorde. Burgemeester Mark Verheijen biedt inwoners van Loosdrecht excuses aan voor de gebrekkige communicatie rond de noodasielopvang in het gemeentehuis. De opvang blijft tot 1 november open. Protesten liepen recent uit de hand met brandstichting, politieoptreden en arrestaties. Daarom gelden tijdelijke veiligheidsmaatregelen rond het gemeentehuis van Weidemeren. Jermaine Jackson moet ruim $6,5 miljoen betalen aan Rita Butler Barrett, die hem beschuldigt van verkrachting en aanranding in 1988. Omdat Jackson niet reageerde op de aanklacht uit 2023, kende de rechter een schadevergoeding toe. Volgens de vrouw drong de zanger haar woning binnen en vreesde zij voor haar leven. En dan het weer. Er is vanochtend ruimte voor de zon, maar er kunnen ook enkele buien vallen. De wind komt uit het westen en is zwak tot matig, in het noordwesten vrij krachtig en in het Waddengebied krachtig windkracht 6. De temperaturen liggen vandaag rond 13 à 14 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

DJ. Can you play club music? I love club music.

I wanna shake the shake. Hey DJ.

0: nieuwsupdate. 6 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Asielminister Bart van den Brink noemt het onbegrijpelijk dat Kamerlid Gidis Markussauer opriep tot geweld tegen Palestijnse vluchtelingen. De uitspraken veroorzaakten brede politieke kritiek. Pro wil een debat in de Tweede Kamer, terwijl mensenrechtenorganisatie The Rights Forum aangifte tegen Markussauer voorbereidt. De gestolen schedel van de Tsjechische heilige Svetislava van Lemberg is teruggevonden nadat de 35-jarige verdachte bekende het reliquie in beton te hebben gegoten. De schedel werd gestolen uit een basiliek in Noord-Tsjechië. Experts proberen het eeuwenoude reliquie te redden. De verdachte vond dat de schedel niet in een kerk thuis hoorde. Burgemeester Mark Verheijen biedt inwoners van Loosdrecht excuses aan voor de gebrekkige communicatie rond de noodasielopvang in het gemeentehuis. De opvang blijft tot 1 november open. Protesten liepen recent uit de hand met brandstichting, politieoptreden en arrestaties. Daarom gelden tijdelijke veiligheidsmaatregelen rond het gemeentehuis van Weidemeren. Jermaine Jackson moet ruim 6,5 miljoen dollar betalen aan Rita Butler Barrett, die hem beschuldigt van verkrachting en aanranding in 1988. Omdat Jackson niet reageerde op de aanklacht uit 2023, kende de rechter een schadevergoeding toe. Volgens de vrouw drong de zanger haar woning binnen en vreesde zij voor haar leven. En dan het weer. Er is vanochtend ruimte voor de zon, er kunnen ook enkele buien vallen. De wind komt uit het westen en is zwak tot matig, in het noordwesten vrij krachtig en in het Waddengebied krachtig windkracht 6. De temperaturen liggen vandaag rond 13 à 14 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij. Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl. Wild
1: FM. Terug naar de muziek. Happy music. Feel good. Go. Dit is Wild FM.

0: Haal de geuren en smaken van Magisch Thailand nu in huis. Bestel of haal af bij Thai From Sky. Eigentijds en toch traditioneel thuis eten. Thai From Sky bezorgt in Amstelveen en omgeving. Thai From Sky, ook voor veganistische gerechten. En Thai From Sky is 100% halal. Bestel en betaal online op thaifromsky.nl. Met elke week leuke kortingen. Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij. Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
1: Wild FM, met je nieuwsupdate. 7 uur.
2: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Op Saba is de zoektocht naar de sinds woensdag vermiste Nederlandse wandelaar Erik vrijdag uitgebreid met 2 helikopters. Zoekteams controleren wandelpaden, routes en uitkijkpunten opnieuw. De ervaren wandelaar wordt actief gezocht op het populaire wandeleiland, onder andere bekend om de 870 meter hoge Mount Scenery. President Zelensky waarschuwt dat Rusland bondgenoot Belarus dieper bij de oorlog wil betrekken. Volgens Oekraïnse inlichtingen bespreekt Moskou met leider Lukashenko mogelijke aanvallen op Oekraïne of NAVO-landen zoals Polen, Litouwen en Letland. Rusland gebruikte Belarus eerder als uitvalsbasis voor de invasie van Oekraïne. Asielminister Bart van den Brink noemt het onbegrijpelijk dat Kamerlid Gidis Markussauer opriep tot geweld tegen Palestijnse vluchtelingen. De uitspraken veroorzaakten brede politieke kritiek. Pro wil een debat in de Tweede Kamer, terwijl mensenrechtenorganisatie The Rights Forum aangifte tegen Markussauer voorbereidt. De gestolen schedel van de Tsjechische heilige Svetislava van Lemberg is teruggevonden nadat een 35-jarige verdachte bekende het reliquie in beton te hebben gegoten. De schedel werd gestolen uit een basiliek in Noord-Tsjechië. Experts proberen het eeuwenoude reliquie te redden. De verdachte vond dat de schedel niet in een kerk thuis hoorde. En dan het weer. Er is vanochtend ruimte voor de zon, maar er kunnen ook enkele buien vallen. De wind komt uit het westen en is zwak tot matig, in het noordwesten vrij krachtig en in het Waddengebied krachtig, windkracht 6. De temperaturen liggen vandaag rond 13 à 14 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
2: Op Saba is de zoektocht naar de sinds woensdag vermiste Nederlandse wandelaar Erik gisteren uitgebreid met 2 helikopters. President Zelensky waarschuwt dat Rusland bondgenoot Belarus dieper bij de oorlog wil betrekken. Asielminister Bart van den Brink noemt het onbegrijpelijk dat Kamerlid Guidi Markesouwe opriep tot geweld tegen Palestijnse vluchtelingen. De gestolen schedel van de Tsjechische heilige Svetislava van Lemberg is teruggevonden nadat een 35-jarige verdachte bekende het reliquie in beton te hebben gegoten.
1: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws. Wild
3: FM. Terug naar de muziek. Happy music.

0: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij. Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
1: Wild FM, met je nieuwsupdate. 8 uur.
2: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Sander Verschoor. In Apeldoorn heeft de politie opnieuw ingegrepen bij protesten tegen een geplande noodopvang voor 240 asielzoekers en statushouders. Demonstranten blokkeerden een rotonde, staken vuurwerk af en zochten de confrontatie met agenten. Na een noodbevel voerde de ME charges uit. 3 mensen werden aangehouden. De opvang komt tijdelijk in een leegstaand schoolgebouw. Een Irakees die wordt verdacht van het coördineren van aanslagen op Joodse instellingen in Nederland is opgepakt en wordt berecht in de Verenigde Staten. Volgens Amerikaanse justitie organiseerde hij onder meer explosies bij een synagoge in Rotterdam en een Joodse school in Amsterdam, evenals brandstichtingen in Amsterdam en Nijkerk. Op Saba is de zoektocht naar de sinds woensdag vermiste Nederlandse wandelaar Erik gisteren uitgebreid met 2 helikopters. Zoekteams controleren wandelpaden, routes en uitkijkpunten opnieuw. Het eiland is vooral bekend om de 870 meter hoge Mount Sinai. President Zelensky waarschuwt dat Rusland bondgenoot Belarus dieper bij de oorlog wil betrekken. Volgens Oekraïense inlichtingen bespreekt Moskou met leider Lukashenko mogelijke aanvallen op Oekraïne of NAVO-landen zoals Polen, Litouwen en Letland. Rusland gebruikte Belarus eerder al als uitvalsbasis voor de invasie van Oekraïne. En dan het weer. Er is vanochtend ruimte voor de zon, maar er kunnen ook enkele buien vallen. De wind komt uit het westen en is zwak tot matig. In het noordwesten vrij krachtig en in het Waddengebied krachtig windkracht 6. De temperatuur ligt vandaag rond 13 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Haal de geuren en smaken van Magisch Thailand nu in huis. Bestel of haal af bij Thai From Sky. Eigentijds en toch traditioneel thuis eten. Thai From Sky bezorgt in Amstelveen en omgeving. Thai From Sky, ook voor veganistische gerechten. En Thai From Sky is 100% halal. Bestel en betaal online op thaifromsky.nl. Met elke week leuke kortingen.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland hoor!
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In Apeldoorn heeft de politie opnieuw ingegrepen bij protesten tegen een geplande noodopvang voor 240 asielzoekers en statushouders. Een Irakees die wordt verdacht van het coördineren van aanslagen op Joodse instellingen in Nederland is opgepakt en wordt berecht in de Verenigde Staten. Op Saba is de zoektocht naar de sinds woensdag vermiste Nederlandse wandelaar Erik gisteren uitgebreid met 2 helikopters. President Zelensky waarschuwt dat Rusland bondgenoot Belarus dieper bij de oorlog wil betrekken.
3: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
4: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music. Feel good. Dit is Wild FM.

0: buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Wild FM, met je nieuwsupdate. 9 uur.
3: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Uit een eerste inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt dat op circa 60 locaties in Nederland ernstige PFAS-vervuiling snel moet worden aangepakt. Dat meldt NOS. Overheden ervaren hinder doordat bedrijven bodemonderzoek weigeren. Het aantal vervuilde plekken zal daardoor waarschijnlijk stijgen. Staatssecretaris Bertram verwacht pas vanaf 2030 een grootschalige aanpak. De Taiwanese vice-minister Chen Minchi noemt Amerikaanse wapenleveringen aan Taiwan essentieel voor de regionale stabiliteit. Tijdens zijn bezoek aan China zei Donald Trump geen toezeggingen over Taiwan te hebben gedaan. Volgens ANP beslist Trump binnenkort over een nieuwe wapendeal. Taiwan blijft hierover overleg voeren met de Verenigde Staten. In Apeldoorn heeft de politie opnieuw ingegrepen bij protesten tegen een geplande noodopvang voor 240 asielzoekers en statushouders. Demonstranten blokkeerden een rotonde, staken vuurwerk af en zochten de confrontatie met agenten. Na een noodbevel voerde de ME charges uit. 3 mensen werden aangehouden. De opvang komt tijdelijk in een leegstaand schoolgebouw. Een Irakees die wordt verdacht van het coördineren van aanslagen op Joodse instellingen in Nederland is opgepakt en wordt berecht in de Verenigde Staten. Volgens Amerikaanse justitie organiseerde hij onder meer explosies bij een synagoge in Rotterdam en een Joodse school in Amsterdam, evenals brandstichtingen in Amsterdam en Nijkerk. En dan het weer. Er is vanochtend ruimte voor de zon, maar er kunnen ook enkele buien vallen. De wind komt uit het westen en is zwak tot matig. In het noordwesten vrij krachtig en in het Waddengebied krachtig, windkracht 6. De temperatuur ligt vandaag rond 13 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
2: Uit een eerste inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt dat op circa 60 locaties in Nederland ernstige PFAS-vervuiling snel moet worden aangepakt. De Taiwanese vice-minister Chen Min-chi noemt Amerikaanse wapenleveringen aan Taiwan essentieel voor de regionale stabiliteit. In Apeldoorn heeft de politie ingegrepen bij protesten tegen een geplande noodopvang voor asielzoekers en statushouders. Een Irakees die wordt verdacht van het coördineren van aanslagen op Joodse instellingen in Nederland is opgepakt en wordt berecht in de Verenigde Staten.
1: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws. Wild
3: FM. Terug naar de muziek. Happy music. Feel good.

0: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
1: Wild FM, met je nieuwsupdate. 10 uur.
2: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Bij een grote brand in een loods aan de Kadeweg in Sloodorp komt veel zwarte rook vrij. De brandweer is met meerdere eenheden aanwezig om uitbreiding te voorkomen. Er zijn geen mensen in het pand. Vanwege de rook verstuurde de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord een NL-alert en waarschuwde omwonenden ramen en deuren te sluiten. Janine Hennis-Plasgaard stopt als VN-gezant in Libanon en wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging bij de Verenigde Naties. VN-chef Antonio Guterres maakte haar benoeming bekend. Hennis-Plasgaard noemt haar vertrek uit Libanon emotioneel en blijft voorlopig gesprekken voeren met de Libanese regering. Uit een eerste inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt dat op circa 60 locaties in Nederland ernstige PFAS-vervuiling snel moet worden aangepakt. Dat meldt NOS. Overheden ervaren hinder doordat bedrijven bodemonderzoek weigeren. Het aantal vervuilde plekken zal daardoor waarschijnlijk stijgen. Staatssecretaris Bertram verwacht pas vanaf 2030 een grootschalige aanpak. De Taiwanese vice-minister Chen Min-chi noemt Amerikaanse wapenleveringen aan Taiwan essentieel voor de regionale stabiliteit. Tijdens zijn bezoek aan China zei Donald Trump geen toezeggingen over Taiwan te hebben gedaan. Volgens ANP beslist Trump binnenkort over een nieuwe wapendeal. Taiwan blijft hierover overleg voeren met de Verenigde Staten. En dan het weer. Er is vanochtend ruimte voor de zon, maar er kunnen ook enkele buien vallen. De wind komt uit het westen in de zwak tot matig. In het noordwesten vrij krachtig en in het Waddengebied krachtig windkracht 6. De temperatuur ligt vandaag rond 13 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
2: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
3: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bij een grote brand in de loods aan de Kadeweg in Slootdorp komt veel zwarte rook vrij. Er is een NL-alert verstuurd en de brandweer waarschuwt omwonenden om ramen en deuren te sluiten. Koningin Hennis Plasgaard stopt als VN-gezant in Libanon en wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging bij de Verenigde Naties. Uit een eerste inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt dat op circa 60 locaties in Nederland ernstige PFAS-vervuiling snel moet worden aangepakt. De Taiwanese vice-minister Chen Ming-xi noemt Amerikaanse wapenleveringen aan Taiwan essentieel voor de regionale stabiliteit.
4: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
5: Wild FM. Terug naar de muziek.
6: Happy music.

0: Beauty by Rosa. De schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
2: Wild FM, met je nieuwsupdate. 11 uur.
3: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Universiteit Leiden geeft 2 eeuwenoude Gola-ringen met koperen platen terug aan India. De voorwerpen, vermoedelijk meegenomen tijdens de VOC-periode, bevatten afspraken over inkomsten voor boeddhistische kloosters. Volgens ANP krijgt premier Narendra Modi de historische objecten te zien tijdens zijn bezoek aan Den Haag. Bij een ernstig auto-ongeluk in Braschaat in België is een jongen om het leven gekomen. 3 jongens en een meisje van 16 of 17 jaar raakten gewond. De auto botste in een villawijk tegen 2 bomen. Er waren geen andere voertuigen betrokken. De gewonden zijn naar ziekenhuizen in de omgeving gebracht. Bij een grote brand in een loods aan de Kaderweg in Sloodorp komt veel zwarte rook vrij. De brandweer is met meerdere eenheden aanwezig om uitbreiding te voorkomen. Er zijn geen mensen in het pand. Vanwege de rook verstuurde de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord een NL-alert en waarschuwde omwonenden ramen en deuren te sluiten. Janine Hennis-Plasgaard stopt als VN-gezant in Libanon en wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging bij de Verenigde Naties. VN-chef Antonio Guterres maakte haar benoeming bekend. Hennis-Plasgaard noemt haar vertrek uit Libanon emotioneel en blijft voorlopig gesprekken voeren met de Libanese regering. En dan het weer. Er is ruimte voor de zon, maar er vallen ook enkele buien. In de loop van de middag klaart het in het westen op en daar wordt het dan op de meeste plaatsen droog. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond 13 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: side effects.
1: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland hoor.
1: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
3: Naar de muziek. Happy music. Feel good. Dit is Wild FM.

0: Beauty by Rosa. De schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
1: Wild FM, met je nieuwsupdate. 12 uur.
2: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot.
3: FIFA-functionarissen praten vandaag in Istanbul met de Iraanse voetbalbond over deelname van Iran aan het WK voetbal. Dat meldt persbureau Reuters. Aanleiding zijn zorgen over toegang tot de Verenigde Staten en Canada vanwege spanningen rond Iran en banden van Iraanse officials met de revolutionaire garde. Volgens bronnen wil FIFA zorgen wegnemen over de deelname van Iran aan het WK. In Helmond is afgelopen nacht een overleden vrouw gevonden in een woning aan de Pastoor van Leeuwenstraat. De politie trof haar rond 2:15 aan. Een man die ook in het huis was, is aangehouden. Over de relatie tussen de twee en de omstandigheden rond het overlijden heeft de politie nog niets bekendgemaakt. Universiteit Leiden geeft 2 eeuwenoude Chola-ringen met koperen platen terug aan India. De voorwerpen, vermoedelijk meegenomen tijdens de VOC-periode, bevatten afspraken over inkomsten voor boeddhistische kloosters. Volgens ANP krijgt premier Narendra Modi de historische objecten te zien tijdens zijn bezoek aan Den Haag. Bij een grote brand in een loods aan de Kadeweg in Sloodorp komt veel zwarte rook vrij. De brandweer is met meerdere eenheden aanwezig om uitbreiding te voorkomen. Er zijn geen mensen in het pand. Vanwege de rook verstuurde de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord een NL-alert en waarschuwde omwonenden ramen en deuren te sluiten. Het weer dan wisselvallig met af en toe zon, maar ook buien. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De middagtemperatuur ligt rond de 13 graden. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, maar vannacht gaat het weer regenen. Morgen veel bewolking met buien, minder zon en 12 tot 16 graden. Tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Haal de geuren en smaken van Magisch Thailand nu in huis. Bestel of haal af bij Thai From Sky. Eigentijds en toch traditioneel thuis eten. Thai From Sky bezorgt in Amstelveen en omgeving. Thai From Sky, ook voor veganistische gerechten. En Thai From Sky is 100% halal. Bestel en betaal online op thaifromsky.nl. Met elke week leuke kortingen.
1: Beauty by Rosa. De schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
2: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
3: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music.

0: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Beauty by Rosa. De schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring.

0: vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
1: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Wild FM, met je nieuwsupdate. 1 uur.
3: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot.
4: Bij een ongeluk op de Ringbaan Noord in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt, vooral tieners. Een 18-jarige bestuurder verloor rond 2:30 de macht over het stuur en botste tegen een verkeerspaal. Alle inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder blies positief bij de alcoholtest. De verkoop van een nieuw Swatch-horloge heeft vanochtend voor grote drukte gezorgd bij winkels in Amsterdam en in de Mall of the Netherlands in Leidschendam. De politie moest de winkel in het winkelcentrum ontruimen vanwege de enorme toestroom. Ook de vestiging aan de PC Hoofdstraat in Amsterdam bleef dicht uit vrees voor overlast en ongeregeldheden. FIFA-functionarissen praten vandaag in Istanbul met de Iraanse voetbalbond over deelname van Iran aan het WK voetbal. Dat meldt persbureau Reuters. Aanleiding zijn zorgen over toegang tot de Verenigde Staten en Canada vanwege spanningen rond Iran en banden van Iraanse officials met de revolutionaire garde. Volgens bronnen wil FIFA zorgen wegnemen over de deelname van Iran aan het WK. Universiteit Leiden geeft 2 eeuwenoude Chola-ringen met koperen platen terug aan India. De voorwerpen, vermoedelijk meegenomen tijdens de VOC-periode, bevatten afspraken over inkomsten voor boeddhistische kloosters. Volgens ANP krijgt premier Narendra Modi de historische objecten te zien tijdens zijn bezoek aan Den Haag. Het weer dan wisselvallig met af en toe zon, maar ook buien. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De middagtemperatuur ligt rond de 13 graden. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, maar vannacht gaat het weer regenen. Morgen veel bewolking met buien, minder zon en 12 tot 16 graden. Tot zover het nieuws op Wild FM.

DJ. Can you play club music? I love club music.

I wanna shake the shame. I wanna shake the shame.

0: Haal de geuren en smaken van Magisch Thailand nu in huis. Bestel of haal af bij Thai From Sky. Eigentijds en toch traditioneel thuis eten. Thai From Sky bezorgt in Amstelveen en omgeving. Thai From Sky, ook voor veganistische gerechten. En Thai From Sky is 100% halal. Bestel en betaal online op thaifromsky.nl. Met elke week leuke kortingen.
1: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
0: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
1: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
0: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
2: Beauty by Rosa. De schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
3: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
4: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music. Feel good. Go, go, go.

0: Haal de geuren en smaken van Magisch Thailand nu in huis. Bestel of haal af bij Thai From Sky. Eigentijds en toch traditioneel thuis eten. Thai From Sky bezorgt in Amstelveen en omgeving. Thai From Sky, ook voor veganistische gerechten. En Thai From Sky is 100% halal. Bestel en betaal online op thaifromsky.nl. Met elke week leuke kortingen.
1: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Beauty by Rosa. De schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring.

0: vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
1: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
3: Wild FM, met je nieuwsupdate. 2:00.
4: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Rusland heeft ruim 500 lichamen aan Oekraïne overgedragen. Volgens Oekraïnse autoriteiten gaat het vermoedelijk om gesneuvelde militairen. De lichamen zijn na repatriëring overgebracht naar Oekraïne, waar ze worden geïdentificeerd. Wanneer de overdracht precies plaatsvond, is niet bekend. Gisteren wisselden beide landen ook al honderden krijgsgevangenen uit. Presentator en radiomaker Bas Westerveel is op 62-jarige leeftijd in zijn slaap overleden in zijn appartement in Enschede. Het overlijden komt onverwacht, ondanks eerdere hartproblemen. Vandaag zou hij 63 jaar zijn geworden. Westerveel laat 4 kinderen achter en was jarenlang actief op radio en televisie, onder meer bij Topop en het SchoolTV Weekjournaal. Bij een ongeluk op de Ringbaan Noord in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt, vooral tieners. Een 18-jarige bestuurder verloor rond 2:30 de macht over het stuur en botste tegen een verkeerspaal. Alle inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder blies positief bij de alcoholtest. FIFA-functionarissen praten vandaag in Istanbul met de Iraanse voetbalbond over deelname van Iran aan het WK voetbal. Dat meldt persbureau Reuters. Aanleiding zijn zorgen over toegang tot de Verenigde Staten en Canada vanwege spanningen rond Iran en banden van Iraanse officials met de revolutionaire garde. Volgens bronnen wil FIFA zorgen wegnemen over de deelname van Iran aan het WK. Het weer dan wisselvallig met af en toe zon, maar ook buien. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De middagtemperatuur ligt rond de 13 graden. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, maar vannacht gaat het weer regenen. Morgen veel bewolking met buien, minder zon en 12 tot 16 graden. Tot zover het nieuws op Wild FM.
3: Frank Schildkamp.
5: Ja, meteen bekend. Vingers om de muziek weer af te likken. Ik weet het zeker, alsof er een engeltje in je oor piest. Welkom, welkom. De zaterdagmiddag start goed. Het is de Moorsman die het meeste maakt.

schudden met de biller of draai je meer om je eigen as? Hoe je ook danst, je doet het op de kruis van de Morseman. Laatste drie neem ik met je door. Je hoorde Bibi Gordo en Fateless Sonneveld. Nieuw Loco Loco Religion. In de Morseman mashup, je hoorde Madonna, I Feel So Free. En Mary Davidson, Work It in de Dirty Jones remix. De Engelse Joost mag het weten, komt eraan. Other Knows, hoor je naar Real to Real. En Many Few met Valenta

Van Nina Sky, Move Your Body, was dit keer in de single Spark and Door Halevi remix. En daarvoor Jonas Blue met Malief, die samenwerkte met Snap, Edge of Desire versus Rhythm is a Dancer.

dansen. Doe je met een glitterbol. Een beetje disco is het wel, zeg. Majestic en The Jamming Kid werkten samen met Celine Dion. Set My Heart on Fire in de I'm Alive. En de Beat Goes On remix. Met nu voor je David Guetta en Farruko. Dit is Peppas.

gewoon half mixer, half mindreader. Hij wist precies wat je wilde horen. Hij koos als laatste drie platen Farruko versus David Guetta en Emery en Coi Leray Peppas in de Andrew Marks Baby Don't Hurt Me edit. Jullie doen Dua Lipa Training Season in de GNR en Essel Mashup. En Lana Del Rey zong je net vals mee Summertime Sadness in de Mark Anthony Raven edit. We doen er nog twee, maar dat is het laatste plaatje. De man die ik

0: de buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
2: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
3: Wild FM, met je nieuwsupdate. 3 uur.
4: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. In Bangkok, Thailand, zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen en 25 anderen gewond geraakt na een ernstig treinongeval. Volgens reddingsdiensten botste een trein op meerdere voertuigen, waaronder een bus en auto's, waarna een grote brand uitbrak die ook omliggende voertuigen trof. Hulpdiensten hebben het vuur inmiddels onder controle en zoeken nog naar mogelijke slachtoffers. YouTube, Snapchat en TikTok hebben in de Verenigde Staten een schikking getroffen in een zaak over de vermeende verslavende werking van hun platforms. Scholen klaagden dat ze extra kosten maken om problematisch gedrag van leerlingen aan te pakken. Het schikkingsbedrag is niet bekendgemaakt. De bedrijven ontkennen de beschuldigingen, maar voorkomen met de schikking een rechtszaak. Rusland heeft ruim 500 lichamen aan Oekraïne overgedragen. Volgens Oekraïnse autoriteiten gaat het vermoedelijk om gesneuvelde militairen. De lichamen zijn na repatriëring overgebracht naar Oekraïne, waar ze worden geïdentificeerd. Wanneer de overdracht precies plaatsvond, is niet bekend. Gisteren wisselden beide landen ook al honderden krijgsgevangenen uit. Bij een ongeluk op de Ringbaan Noord in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt, vooral tieners. Een 18-jarige bestuurder verloor rond 2:30 de macht over het stuur en botste tegen een verkeerspaal. Alle inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder blies positief bij de alcoholtest. Het weer dan wisselvallig met af en toe zon, maar ook buien. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De middagtemperatuur ligt rond de 13 graden. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, maar vannacht gaat het weer regenen. Morgen veel bewolking met buien, minder zon en 12 tot 16 graden. Tot zover het nieuws op Wild FM.
3: Frank Schildkamp. Happy music, feel good. Wild FM.
5: Stel dat je toevallig zin hebt in Dimitri Vegas en Like Mike, Dopamine, Milo, Floris van

Hier met een hoog tempo Corona versus West End versus Max Tyler. Rhythm Machine in de Tommy G en Kuip Rhythm of the Night edit. Jonathan David Guetta en Bebe Rexha, I'm Good Blue in de We Dance VIP edit. En

beetje een rommelige werkweek gehad, voor niet? Dat hemelvaart haalt je toch helemaal uit balans. Even twee dagen herstellen. Het is de zaterdagmiddag 16 mei 2026. Nu met Elise Rose, B-O-T-A. Oftewel, baddest

Party werkte samen met Fixter en Annie Schindel. Where have you been? Nou, dat klonk niet als een vraag. Dit vond ik toch wel een behoorlijk verwijder. Driemaal raden dat ze je telefoon uitlijst en je GPS volgt. Maar goed. Tot zover mijn stukje Dr. Phil. We kijken even in de glazen Wild FM bol. Dit uur nog Taylor Swift. Ook DJ Sven en Michael G komen eraan. Benieuwd wat het wordt. Maar eerst Maupi samen met Haven. Dit is I Run Drugs from Amsterdam in de DJ Noel mashup.

klonk een beetje als de Frank Phenomenal al, hè? Ik neem de laatste drie met je door. Jorde Haven MLP, Iron Drugs van Amsterdam en de DJ Noel Mashup. Jorde met Sarassi samen met Jack Beck en David Guetta en Amira Aldeen, Going Crazy en Milo, Drop the Pressure.

Geeft niks, niks gemist, maar toch wel lekker dat je nu aanhaakt. Wij zijn Wild, bezig met de Wild Weekend Beats. En wij, dat zijn de Morrisman en Schildkampier, Frank voor Vrienden. Signing off en wens u heel veel plezier met de Feel Good 40 met Peter Verleeuwen.

0: buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com. Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com. De buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Beauty by Rosa. De schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie. En maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen. Bij Beauty by Rosa.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
3: Wild FM, met je nieuwsupdate. 4 uur.
4: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot.
5: In het zuiden van Duitsland zijn 2 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigcrash in een woonwijk vlakbij Mannheim. Het propellervliegtuig zou volgens Duitse media in de lucht zijn ontploft, waarna brokstukken verspreid in de wijk terechtkwamen. Op de grond raakte niemand gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. In meerdere Nederlandse steden wordt vandaag gedemonstreerd onder de naam Nationaal Protest tegen onder meer asielopvang en bezuinigingen op de zorg. In Den Haag liep een groep van ongeveer 200 mensen vanaf het Malieveld door de stad. Ook in Groningen, Leeuwarden en Nijmegen gingen mensen de straat op. Op sommige plekken waren ook tegenacties. In Bangkok, Thailand, zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen en 25 anderen gewond geraakt na een ernstig treinongeval. Volgens reddingsdiensten botste een trein op meerdere voertuigen, waaronder een bus en auto's, waarna een grote brand uitbrak die ook omliggende voertuigen trof. Hulpdiensten hebben het vuur inmiddels onder controle en zoeken nog naar mogelijke slachtoffers. Rusland heeft ruim 500 lichamen aan Oekraïne overgedragen. Volgens Oekraïnse autoriteiten gaat het vermoedelijk om gesneuvelde militairen. De lichamen zijn na repatriëring overgebracht naar Oekraïne, waar ze worden geïdentificeerd. Wanneer de overdracht precies plaatsvond, is niet bekend. Gisteren wisselden beide landen ook al honderden krijgsgevangenen uit. Het weer dan wisselvallig met af en toe zon, maar ook buien. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De middagtemperatuur ligt rond de 13 graden. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, maar vannacht gaat het weer regenen. Morgen veel bewolking met buien, minder zon en 12 tot 16 graden. Tot zover het nieuws op Wild FM.

Goedemiddag. Nou, feel good. Kan ik niet helemaal zeggen. Na een week ben ik nog steeds heel erg verkouden. Ik hoop dat je het een beetje meevalt. Welkom bij de Feel Good 40 editie nummer 132 inmiddels. Laten we kijken naar de top 3 van vorige week. Die zag er als volgt uit. Ex nummer 1 voor Just Stay, Turn the Lights Off op nummer 3 vorige week. En op nummer 2 vonden we Bibi Rexha en Faithless. Hey. New Religion op nummer 2 en op nummer 1 bleef nummer 1 voor de derde week achter elkaar. Ja, yeah, another.

steeds nummer 1. Dat gaan wij straks horen. Gaan we beginnen met de Feel Good 40. Met vandaag 4 nieuwe binnenkomers. Eén ervan gemaakt door de man die ook op nummer 40 staat. Calvin Harris. Dit is zijn oude track, Release the Pressure.

Ik weet dat Ferry Hagraafs hoopt dat hij er volgende week nog in staat. Zijn lievelingsplaat Milky, Just The Way You Are, op nummer 37. En dan op 36 de eerste van vier nieuwe binnenkomers in de lijst van vandaag. Ja, ja, de hoogste vinden we straks. Helemaal hoog op nummer 12. En de eerste vinden we op nummer 36. En die is zo slim gemaakt. Wat een goede track. Het is de wildcard komende week. Melissa's samen met de Mixmasters. My Life Is A Disco.

Jennifer Lopez op nummer 33, Save Me Tonight. Samen met David Guetta, 22 vorige week, 33 deze week. En op 32 vinden we de tweede nieuwe binnenkomer, echte Beatport hit voor Chris Lorenzo. En Chris Lorenzo pakte een sample die de oudere mensen misschien nog kunnen kennen uit Mars, Pump Up the Volume. I got the hots for you. I got the hots for you.

complimenten, Larry. Warren Fellow, de maker van deze track, Addicted to Your Vibe en ex-Wildcard. Nummer 29 staat hij deze week. En wat een goede vibe heeft hij hier te pakken. Echt, wij vinden hem geweldig hier bij Wild FM. En dan op nummer 28 vinden we een nieuwe binnenkomer. Sophie Alice Baxter zong destijds het origineel. Het was een Italiaanse productie van Spiller. En dat was een enorme doorbraak. Hij was aanvankelijk instrumentaal. Toen werd Sophie Alice Baxter er later opgezet. En nu, zoveel jaar later, op nummer 28 vinden we Groove Yet, want zo heet de track, in de Not Without.

vorige week 19, deze week 25, Midnight Sun. En op 24, ik had hem nog niet eens genoemd, maar er is een re-entry te bewonderen. En een re-entry die in totaal nu 20 weken in de Feelgood 40 staat. Jonas Blue, samen met Malieve, hij is terug. Hey, waarom weet ik niet precies, maar hij is weer helemaal populair. The Edge of Desire op 24.

zeggen, sorry voor mijn stem. Gone, gone, gone. Al een tijdje. Meer dan een week al ziek. Ongelooflijk. Ik doe er echt alles aan. Maar ja, het wil nog niet echt opschieten. Teddy Swims hoorde je op nummer 22. En dan op 21 krijgen wij zometeen Lady Gaga samen met Dushi uit de film The Devil Wears Prada 2. Inderdaad. Runway, zo heet die track, op 21 zometeen. Goed, ik ga hem vast bedanken voor het uur 1. Ferry aangeraad. Zometeen is hier ook voor uur 2. Dan draaien wij de nummers 20 tot en met 1. Ik zou één ding doen en dat is blijven luisteren. Hoi, hoi.

0: bij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
2: Wild FM, met je nieuwsupdate. 5:00.
3: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot.
4: Volgens Iraanse staatsmedia zouden verschillende Europese landen gesprekken hebben gestart met de revolutionaire garde over het gebruik van de straat van Hormuz. Welke landen dat zijn, is niet bekend. Iran zegt dat de belangrijke zeestraat alleen toegankelijk blijft voor bevriende landen en werkt aan een nieuw systeem om het scheepvaartverkeer te reguleren. De binnenstad van Purmerend is tot en met morgen nacht aangewezen als veiligheidsrisicogebied na een grote vechtpartij op de kermis. De politie mag daardoor preventief fouilleren om de orde te herstellen. Bij het incident raakten meerdere groepen jongeren slaags en werd ook met stenen en vuurwerk gegooid. De kermis is eerder gesloten, er is nog niemand aangehouden. In het zuiden van Duitsland zijn twee mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigcrash in een woonwijk vlakbij Mannheim. Het propellervliegtuig zou volgens Duitse media in de lucht zijn ontploft, waarna brokstukken verspreid in de wijk terechtkwamen. Op de grond raakte niemand gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. In Bangkok, Thailand, zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen en 25 anderen gewond geraakt na een ernstig treinongeval. Volgens reddingsdiensten botste een trein op meerdere voertuigen, waaronder een bus en auto's, waarna een grote brand uitbrak die ook omliggende voertuigen trof. Hulpdiensten hebben het vuur inmiddels onder controle en zoeken nog naar mogelijke slachtoffers. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, maar vannacht wordt weer regen verwacht. Het koelt dan af naar zo'n 3 graden in het oosten en noorden en 7 graden in het westen en zuidwesten. Morgen veel bewolking met buien, minder zon en 12 tot 16 graden. Tot zover het nieuws op Wild FM.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. In Noord-Holland is de N240 Hoge Karspol. Hippolytus hoeven beide richtingen dicht tussen Sloodorp en de aansluiting met de N99. Het heeft te maken met een hevige brand waar nu opruimwerkzaamheden aan de gang zijn. Dus nogmaals, in beide richtingen is de N240 daar dicht. En tot zover de ANWB.

moest ook even opzoeken hoor, waar die ook weer uit is, die sample. Fatima Yamaha uit 2004. En toen dacht ik opeens, oh ja, dat is natuurlijk van Bas Brom. En Bas Brom was vroeger ook bekend als Bastion, You Got My Love, grote hit. En natuurlijk als de Neger des Heils, zo heette hij aanvankelijk. Dat was een geweldige naam, die mag zo vast wel niet meer mogen, maar dat vond ik een heel leuk verzonnen pseudoniem toen. En hij is één van de mensen achter de jeugd van tegenwoordig, voor je het geval dat je dat nog niet doorhad. Alok pakte het beet, samen met Khalid, Dive Into Me op 17 en 16, Madonna.

Loco Loco, Gordo en Remy Zonneveld op nummer 13 in de Feel Good 40. En op nummer 12 een man, een fenomeen, kunnen we toch wel stellen. Kijk, er zijn heel veel DJ's die doen het heel goed. Chester wordt ingeschat op 170 miljoen. Maar Calvin Harris gaat er nog eens eventjes een stapje overheen. Hij had alleen al een publishing deal voor 100 miljoen. En zijn gigs in Las Vegas zijn 250.000 per avond. Zijn nieuwe single heet Satisfied.

Chainsmokers en John Summit, All the Time, op nummer 11 genoteerd. Terwijl ik een stuk vrolijker klink dan ik me voel, moet ik eerlijk zeggen, want de verkoudheid die hakt maar door. Maar goed, wanna get away? Nee, zeker niet. We blijven lekker hier bij de Feel Good Forum met Coons en Boys Noise op 10.

Ja, ik vind hem toch steeds beter worden. Awake Tonight, Afrojack, Sia, David Guetta gaat weer omhoog. Van 9 naar 7, dan de top 6. How does it feel? Het klinkt lekker en het voelt goed. Dub Dogs.

Bibi Rexha, Faithless. Van 2 naar 4, New Religion. En dat betekent dat er een plekje vrijgekomen is bij de top 3. En die wordt ingevuld door deze man, Frankie Rizzardo, met een titel die doet denken aan een moeilijk puzzeltje. Sudoku. Nee, Shin.

blijf het goed doen. Hè. Turn the lights off. Just Stay, Jack Style en John. En die gaat van 3 naar 2 omhoog weer. Heel apart. Goed, dat betekent wel dat we dezelfde nummer 1 hebben voor de derde week achter elkaar. Dat zijn de mannen van Another samen met 54 Ultra en Talk To You. Ik dank hem weer van harte en uit de grond van mijn hart. Ferry Hageraads, dankjewel man. En wat betreft de Feel Good 40, we zijn er natuurlijk volgende week weer. Dan draaien ze weer alle 40 achter elkaar. Veel plezier met Another en natuurlijk een hele fijne avond. Graag tot de volgende week. Hoi hoi.

0: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland hoor!
0: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
2: Wild FM, met je nieuwsupdate. 6 uur.
3: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Volgens Iraanse staatsmedia zouden verschillende Europese landen gesprekken hebben gestart met de revolutionaire garde over het gebruik van de straat van Hormuz. Welke landen dat zijn, is niet bekend. Iran zegt dat de belangrijke zeestraat alleen toegankelijk blijft voor bevriende landen en werkt aan een nieuw systeem om het scheepvaartverkeer te reguleren. De binnenstad van Purmerend is tot en met morgen nacht aangewezen als veiligheidsrisicogebied na een grote vechtpartij op de kermis. De politie mag daardoor preventief fouilleren om de orde te herstellen. Bij het incident raakten meerdere groepen jongeren slaags en werd ook met stenen en vuurwerk gegooid. De kermis is eerder gesloten, er is nog niemand aangehouden. In het zuiden van Duitsland zijn 2 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigcrash in een woonwijk vlakbij Mannheim. Het propellervliegtuig zou volgens Duitse media in de lucht zijn ontploft, waarna brokstukken verspreid in de wijk terechtkwamen. Op de grond raakte niemand gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. In Bangkok, Thailand, zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen en 25 anderen gewond geraakt na een ernstig treinongeval. Volgens reddingsdiensten botste een trein op meerdere voertuigen, waaronder een bus en auto's, waarna een grote brand uitbrak die ook omliggende voertuigen trof. Hulpdiensten hebben het vuur inmiddels onder controle en zoeken nog naar mogelijke slachtoffers. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, maar vannacht wordt weer regen verwacht. Het koelt dan af naar zo'n 3 graden in het oosten en noorden en 7 graden in het westen en zuidwesten. Morgen veel bewolking met buien, minder zon en 12 tot 16 graden. Tot zover het nieuws op Wild FM.

0: vaak gehoord in mijn leven, zeker in de jaren 90. Vloeren waren gevuld hoor, als deze werd opgezet. Heerlijk om eens een keer te horen. Chocolate Puma aan het begin van de nieuwe On Fire. Je hoorde I Wanna Be You. Going on the air. 5, 4, 3, 2,
1: transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
1: The ultimate beats are coming your way on fire.
0: Met natuurlijk aan nieuwe muziek van Roland Clark, Tequilo en The Jackup, Paolo Solo, Black and White, Who and Ru J, Miss Monique en nog veel meer met andere woorden. Ook in het hele vaart weekend

0: buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com. Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com. De buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
2: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
3: Wild FM, met je nieuwsupdate. 7 uur.
4: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Volgens Iraanse staatsmedia zouden verschillende Europese landen gesprekken hebben gestart met de revolutionaire garde over het gebruik van de straat van Hormuz. Welke landen dat zijn, is niet bekend. Iran zegt dat de belangrijke zeestraat alleen toegankelijk blijft voor bevriende landen en werkt aan een nieuw systeem om het scheepvaartverkeer te reguleren. De binnenstad van Purmerend is tot en met morgen nacht aangewezen als veiligheidsrisicogebied na een grote vechtpartij op de kermis. De politie mag daardoor preventief fouilleren om de orde te herstellen. Bij het incident raakten meerdere groepen jongeren slaags en werd ook met stenen en vuurwerk gegooid. De kermis is eerder gesloten, er is nog niemand aangehouden. In het zuiden van Duitsland zijn twee mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigcrash in een woonwijk vlakbij Mannheim. Het propellervliegtuig zou volgens Duitse media in de lucht zijn ontploft, waarna brokstukken verspreid in de wijk terechtkwamen. Op de grond raakte niemand gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. In Bangkok, Thailand, zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen en 25 anderen gewond geraakt na een ernstig treinongeval. Volgens reddingsdiensten botste een trein op meerdere voertuigen, waaronder een bus en auto's, waarna een grote brand uitbrak die ook omliggende voertuigen trof. De hulpdiensten hebben het vuur inmiddels onder controle en zoeken nog naar mogelijke slachtoffers. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, maar vannacht wordt weer regen verwacht. Het koelt dan af naar zo'n 3 graden in het oosten en noorden en 7 graden in het westen en zuidwesten. Morgen veel bewolking met buien, minder zon en 12 tot 16 graden. Tot zover het nieuws op Wild FM.

0: enigje. Nog niet eens zo lang hebben we deze heel vaak gedraaid in die On Fire Radio Show. Gewoon omdat we een groot fan zijn van De Beste Man. Het was weer moeilijk kiezen. Eentje uit het oeuvre van Joris Voorn. Je hoort het tomorrow aan het begin van uur 2 van die On Fire Radio Show.
1: Going on the air. 5, 4, 3, 2. Transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
1: The ultimate beats are coming your way.

DJ. You play club music? I love club music.

DJ. I wanna shake my ass.

0: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com. Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com. De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com. Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Wild FM, met je nieuwsupdate. 8:00.
2: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Volgens Iraanse staatsmedia zouden verschillende Europese landen gesprekken hebben gestart met de revolutionaire garde over het gebruik van de straat van Hormuz. Welke landen dat zijn, is niet bekend. Iran zegt dat de belangrijke zeestraat alleen toegankelijk blijft voor bevriende landen en werkt aan een nieuw systeem om het scheepvaartverkeer te reguleren. De binnenstad van Purmerend is tot en met morgennacht aangewezen als veiligheidsrisicogebied na een grote vechtpartij op de kermis. De politie mag daardoor preventief fouilleren om de orde te herstellen. Bij het incident raakten meerdere groepen jongeren slaags en werd ook met stenen en vuurwerk gegooid. De kermis is eerder gesloten, er is nog niemand aangehouden. In het zuiden van Duitsland zijn twee mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigcrash in een woonwijk vlakbij Mannheim. Het propellervliegtuig zou volgens Duitse media in de lucht zijn ontploft, waarna brokstukken verspreid in de wijk terechtkwamen. Op de grond raakte niemand gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. In Bangkok, Thailand, zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen en 25 anderen gewond geraakt na een ernstig treinongeval. Volgens reddingsdiensten botste een trein op meerdere voertuigen, waaronder een bus en auto's, waarna een grote brand uitbrak die ook omliggende voertuigen trof. Hulpdiensten hebben het vuur inmiddels onder controle en zoeken nog naar mogelijke slachtoffers. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, maar vannacht wordt weer regen verwacht. Het koelt dan af naar zo'n 3 graden in het oosten en noorden en 7 graden in het westen en zuidwesten. Morgen veel bewolking met buien, minder zon en 12 tot 16 graden. Tot zover het nieuws op Wild FM.

mijn Mixcloud. Dus mocht je denken van, hey, die van vorige week vond ik nog even lekker, ga even naar Mixcloud/DJ Jurgen. Dan vind je ze allemaal, niet alle 22 jaar, want dat zou een beetje te veel zijn. Maar goed, we zitten alweer in de 22e jaargang, inderdaad. Dit is Momiri en Tracker the 8.

0: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor 50 euro. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
1: Wild FM, met je nieuwsupdate. 9 uur.
2: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Volgens Iraanse staatsmedia zouden verschillende Europese landen gesprekken hebben gestart met de revolutionaire garde over het gebruik van de straat van Hormuz. Welke landen dat zijn, is niet bekend. Iran zegt dat de belangrijke zeestraat alleen toegankelijk blijft voor bevriende landen en werkt aan een nieuw systeem om het scheepvaartverkeer te reguleren. De binnenstad van Purmerend is tot en met morgennacht aangewezen als veiligheidsrisicogebied na een grote vechtpartij op de kermis. De politie mag daardoor preventief fouilleren om de orde te herstellen. Bij het incident raakten meerdere groepen jongeren slaags en werd ook met stenen en vuurwerk gegooid. De kermis is eerder gesloten, er is nog niemand aangehouden. In het zuiden van Duitsland zijn twee mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigcrash in een woonwijk vlakbij Mannheim. Het propellervliegtuig zou volgens Duitse media in de lucht zijn ontploft, waarna brokstukken verspreid in de wijk terechtkwamen. Op de grond raakte niemand gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. In Bangkok, Thailand, zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen en 25 anderen gewond geraakt na een ernstig treinongeval. Volgens reddingsdiensten botste een trein op meerdere voertuigen, waaronder een bus en auto's, waarna een grote brand uitbrak die ook omliggende voertuigen trof. Hulpdiensten hebben het vuur inmiddels onder controle en zoeken nog naar mogelijke slachtoffers. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, maar vannacht wordt weer regen verwacht. Het koelt dan af naar zo'n 3 graden in het oosten en noorden en 7 graden in het westen en zuidwesten. Morgen veel bewolking met buien, minder zon en 12 tot 16 graden. Tot zover het nieuws op Wild FM.

ID is terug te beluisteren via mijn website of via Mixcloud DJ Jurgen. Feel the Energy is de laatste dus van Amiel. Zometeen veel plezier met Evo Latinx. Tot volgende week. Rush.

0: Betaal online op timefromsky.nl met elke week leuke kortingen.
1: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
0: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
1: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
0: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
2: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
3: Wild FM, met je nieuwsupdate. 10 uur.
4: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Volgens Iraanse staatsmedia zouden verschillende Europese landen gesprekken hebben gestart met de revolutionaire garde over het gebruik van de straat van Hormuz. Welke landen dat zijn, is niet bekend. Iran zegt dat de belangrijke zeestraat alleen toegankelijk blijft voor bevriende landen en werkt aan een nieuw systeem om het scheepvaartverkeer te reguleren. De binnenstad van Purmerend is tot en met morgen nacht aangewezen als veiligheidsrisicogebied na een grote vechtpartij op de kermis. De politie mag daardoor preventief fouilleren om de orde te herstellen. Bij het incident raakten meerdere groepen jongeren slaags en werd ook met stenen en vuurwerk gegooid. De kermis is eerder gesloten, er is nog niemand aangehouden. In het zuiden van Duitsland zijn twee mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigcrash in een woonwijk vlakbij Mannheim. Het propellervliegtuig zou volgens Duitse media in de lucht zijn ontploft, waarna brokstukken verspreid in de wijk terechtkwamen. Op de grond raakte niemand gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. In Bangkok, Thailand, zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen en 25 anderen gewond geraakt na een ernstig treinongeval. Volgens reddingsdiensten botste een trein op meerdere voertuigen, waaronder een bus en auto's, waarna een grote brand uitbrak die ook omliggende voertuigen trof. Hulpdiensten hebben het vuur inmiddels onder controle en zoeken nog naar mogelijke slachtoffers. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, maar vannacht wordt weer regen verwacht. Het koelt dan af naar zo'n 3 graden in het oosten en noorden en 7 graden in het westen en zuidwesten. Morgen veel bewolking met buien, minder zon en 12 tot 16 graden. Tot zover het nieuws op Wild FM.
3: Happy music, feel good, feel good. Wild FM.

Haal de geuren en smaken van Magisch Thailand nu in huis. Bestel of haal af bij Thai From Sky. Eigentijds en toch traditioneel thuis eten. Thai From Sky bezorgt in Amstelveen en omgeving. Thai From Sky, ook voor veganistische gerechten. En Thai From Sky is 100% halal. Bestel en

0: 12 FM. De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kosverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kosverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
2: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
3: Wild FM, met je nieuwsupdate. 11 uur.
4: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Volgens Iraanse staatsmedia zouden verschillende Europese landen gesprekken hebben gestart met de revolutionaire garde over het gebruik van de straat van Hormuz. Welke landen dat zijn, is niet bekend. Iran zegt dat de belangrijke zeestraat alleen toegankelijk blijft voor bevriende landen en werkt aan een nieuw systeem om het scheepvaartverkeer te reguleren. De binnenstad van Purmerend is tot en met morgennacht aangewezen als veiligheidsrisicogebied na een grote vechtpartij op de kermis. De politie mag daardoor preventief fouilleren om de orde te herstellen. Bij het incident raakten meerdere groepen jongeren slaags en werd ook met stenen en vuurwerk gegooid. De kermis is eerder gesloten, er is nog niemand aangehouden. In het zuiden van Duitsland zijn twee mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigcrash in een woonwijk vlakbij Mannheim. Het propellervliegtuig zou volgens Duitse media in de lucht zijn ontploft, waarna brokstukken verspreid in de wijk terechtkwamen. Op de grond raakte niemand gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. In Bangkok, Thailand, zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen en 25 anderen gewond geraakt na een ernstig treinongeval. Volgens reddingsdiensten botste een trein op meerdere voertuigen, waaronder een bus en auto's, waarna een grote brand uitbrak die ook omliggende voertuigen trof. Hulpdiensten hebben het vuur inmiddels onder controle en zoeken nog naar mogelijke slachtoffers. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, maar vannacht wordt weer regen verwacht. Het koelt dan af naar zo'n 3 graden in het oosten en noorden en 7 graden in het westen en zuidwesten. Morgen veel bewolking met buien, minder zon en 12 tot 16 graden. Tot zover het nieuws op Wild FM.

DJ. I wanna shake my ass. I wanna shake my ass.

De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com. Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.

0: u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
1: Wild FM, met je nieuwsupdate. Middernacht.
2: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. In het centrum van Modena reed een 31-jarige automobilist met hoge snelheid op voetgangers in, waarbij 8 mensen gewond raakten, 4 ernstig. De verdachte, Salim El Koudri, is aangehouden na een vluchtpoging en een steekincident. De autoriteiten onderzoeken de toedracht en gaan uit van opzet. Felicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga werd verdacht van het financieren van de genocide en het aanzetten tot haat via radiostation RTLM. Hij verbleef in een VN-cel en was dementerend.

0: De overheid op Saba vraagt inwoners camerabeelden te controleren in de zoektocht naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Het betreft beelden van woensdag tussen 11 uur 's ochtends en middernacht rond Wells Bay, die mogelijk nieuwe informatie kunnen opleveren. Russen voelen zich de afgelopen 15 jaar het ongelukkigst door een aanhoudende oorlog, economische achteruitgang en toenemende repressie. Ondanks deze malaise ervaart de helft van de bevolking nog wel een gevoel van welbevinden, wat de complexe situatie in het land onderstreept.
1: Het weer tot slot. Vannacht regent het in het westen, elders zijn opklaringen en kans op vorst. Aan de grond in het noordoosten. De zuidelijke wind is zwak tot matig, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het bewolkt met regen. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: ZFM met je nieuwsupdate. 1 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. In het centrum van Modena reed een 31-jarige automobilist met hoge snelheid op voetgangers in, waarbij 8 mensen gewond raakten, 4 ernstig. De verdachte, Salim El Koudri, is aangehouden na een vluchtpoging en een steekincident. De autoriteiten onderzoeken de toedracht en gaan uit van opzet. Felicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga werd verdacht van het financieren van de genocide en het aanzetten tot haat via radiostation RTLM. Hij verbleef in een VN-cel en was dementerend. De overheid op Saba vraagt inwoners camerabeelden te controleren in de zoektocht naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Het betreft beelden van woensdag tussen 11 uur 's ochtends en middernacht rond Wells Bay, die mogelijk nieuwe informatie kunnen opleveren. Russen voelen zich de afgelopen 15 jaar het ongelukkigst door een aanhoudende oorlog, economische achteruitgang en toenemende repressie. Ondanks deze malaise ervaart de helft van de bevolking nog wel een gevoel van welbevinden, wat de complexe situatie in het land onderstreept.
2: Het weer tot slot. Vannacht regent het in het westen, elders zijn opklaringen en kans op vorst. Aan de grond in het noordoosten. De zuidelijke wind is zwak tot matig, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het bewolkt met regen. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: nieuwsupdate. 2 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. In het centrum van Modena reed een 31-jarige automobilist met hoge snelheid op voetgangers in, waarbij 8 mensen gewond raakten, 4 ernstig. De verdachte, Salim El Koudri, is aangehouden na een vluchtpoging en een steekincident. De autoriteiten onderzoeken de toedracht en gaan uit van opzet. Felicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga werd verdacht van het financieren van de genocide en het aanzetten tot haat via radiostation RTLM. Hij verbleef in een VN-cel en was dementerend. De overheid op Saba vraagt inwoners camerabeelden te controleren in de zoektocht naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen.